plakken voor. Toch viel echt juist irgendwann een ooit eens lied. Denkst aan mij, herinnerst die ontlost.